In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
2: Hier in de site bij het AZ Oostende.
3: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
4: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.
0: Dit is Radio

De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was al in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kenden het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
3: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers ging dat meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
2: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. In Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een vuilnisbelt is ingestort. 22 anderen raakten gewond, dat blijkt uit cijfers van de regering. De vuilnisbelt stortte in na verschillende dagen van zware regenval. Eerder had de regering al opgeroepen om te evacueren. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Trieste Griek pakte dan weer zilver individueel. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel ergens een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
2: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
3: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
4: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
5: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

Op 11, 12 en 13 september gaat de 6e editie van het West Quarter Festival door. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Op zaterdag gaat een Second Line, een muzikale wandeling door de straten van de wijk door in New Orleans-stijl. Op zondag 13 september is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Dit is een organisatie van de Melody Makers Oostende. Alle informatie terug te vinden via wqf.be.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee. Take a seat.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname is €10 in voorverkoop. Inschrijven kan via gistel.be/urban-trail-run.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van...

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
3: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
2: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijl-virus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement zorg. Je hoort Joris Monens.
4: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en laatste in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
5: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
2: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte. Maar dat konden festivalgangers niet teren.
6: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
7: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
8: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
2: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, tot 9 uur hebben we het onder meer over de theaterwandeling van de Dakbroeders, KV Diksmuide Oostende en ongerustheid bij de bewoners van Camping Metsu in Bredene.

0: info. Radio Noordzee.
1: In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een zomerse cocktail vol hits.
4: Jouw zomerradio.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: is M-Info.
1: Radio Noordzee.
2: De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.

0: Nieuws en info.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen.

0: telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info.
5: Noordzee.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: en info.
1: Radio Noordzee.
2: De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
3: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Elke dag, met een hart voor Oostende.
0: Radio Noordzee. Jouw Oostendse radio.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Manifesta. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
3: Oh, ik hou van u.
1: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: 24 uur per dag. Zomerradio.
6: Op 105 FM.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Straks om 9:15 bij Radio Noordzee de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws met aandacht voor een theaterwandeling in Oostende.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
3: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
4: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: Start de dag beter met Peter.
1: Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen. Vooral aan zelfvertrouwen.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
5: Oh, ik hou van
3: sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de AC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
6: Manifiesta!
7: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Basis 9, 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Twee op de drie schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575, maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
3: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
2: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook de bestuurder van die bestelwagen. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag zo'n 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan af en toe met een bui.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: De hele zomer lang...

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: De zomervakantie loopt op zijn einde en dat betekent dat er ook een einde komt aan Oostende-koersen. Niels Doet van Toerisme Oostende is er komen bijzitten voor informatie over die laatste Oostende-koersen.
2: Vandaag vindt de allerlaatste dag van Oostende Koersen plaats. Heel de zomer lang was er op elke maandag wel een fantastische drafrennen te bezichtigen en te bezoeken. Dus hopelijk zijn er heel wat mensen al langs gegaan. Maar ook vandaag nog is er een mogelijkheid om de drafrennen mee te nemen. Er zijn 5 galoprennen vandaag die op de planning staan. 3 drafrennen. Dus een heel gevulde agenda. We gaan van start vanaf 16 uur.

0: de deuren open. En eindigt om 11 uur vanavond. Maar eerst tussendoor krijg je ook nog heel wat toffe optredens van artiesten voor de boeg.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee. Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de AZEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifesta.be.
2: Manifesta!
3: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.
7: Radio.

0: ultieme zomerhit van...
1: Vanessa Wens.
2: Wel, ik moet mijn guilty pleasure bekennen. En dat is Sunshine Reggae van Laid Back. Normaal ben ik voor het hardere genre. Ik hou wel van stevige rock en zelfs punkrock, new wave enzovoort. Maar dit is iets van mijn jeugd. Ik denk dat ik een jaar of 14 was. En ik heb daar altijd mooie herinneringen bij. Aan die zomer toen ik 14 was.

Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: De zomervakantie loopt op zijn einde en dat betekent dat er ook een einde komt aan Oostende-koersen. Niels Doet van Toerisme Oostende is er komen bijzitten voor informatie over die laatste Oostende-koersen.
2: Vandaag vindt de allerlaatste dag van Oostende Koersen plaats. Heel de zomer lang was er op elke maandag wel een fantastisch drafrennen te bezichtigen en te bezoeken. Dus hopelijk zijn er heel wat mensen al langs gegaan. Maar ook vandaag nog is er een mogelijkheid om de drafrennen mee te nemen. Er zijn 5 galoprennen vandaag die op de planning staan. 3 drafrennen, dus een heel gevulde agenda. We gaan van start vanaf 16 uur gaan de deuren open en eindigt om 11 uur vanavond. Maar eerst tussendoor krijg je ook nog heel wat tof optredens van artiesten voor de boeg.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

verschonen zich gerust. Maar ik stond een keer aan ene, recht uit gezet, niet stik verrust. Vroegen door de taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo'n geel, ik zei zeer naar het hotel. De chauffeur zo'n rood, zeg, show me your money. Ik zei,

0: Maar vind toch.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
2: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Noordzee. Zon, zee, vakantie en...
4: Radio 1.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aanzeg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
6: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Klaasters. Breken die aan het omlet. Spreken

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd.

0: klapperen met moustache.
1: Als je hier vindt, dan heb je een dokter. En de dokter zegt, ja, nog twee, ik ga weer kijken. Ja, ik zeg, ik ga een bladje meegeven. Zeg. En ik kom thuis en zijn vrouw zegt, en? Ja, ik kan hier een bladje mee gehad van de dokter zijn voor nog twee weken zijn. Ik verstond er niet van. Moet ik nog een keer weer gaan zijn? En moet ik mijn urine meedoen, mijn ontlastingen en mijn sperma? En was dat ze pak je grieze joggingbroek mee? Het zit er al in.
0: Lopperen met moustache.

0: Radio Sneeuw. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Hendrik Motors breidt de service uit.

0: Hendrik Motor staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Radio Noordzee.
2: De hele zomer lang.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
2: Dank u, Sebastiaan de Waele.
1: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio op

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: info.
1: Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
3: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
4: Nog wat cool elementen en wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Dat materiaal een beetje.
5: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft wel hier.
2: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
6: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. Zijn bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
2: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport, in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
7: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: Zaterdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
2: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
3: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
4: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar de Moer.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
3: Oh, ik hou van u.
1: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Supersalon bestaat 60 jaar.
7: Supersalon.
6: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
7: Super, super, super salon.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: en info.
1: Radio Noordzee.
2: De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Pallas. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten de tijd om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgt men voor animatie en een zomerse sfeer.

0: is nu 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Ludwig, op welke tijdstippen zijn de redders actief?
2: Wel, het is zo dat we hier in Bredene eigenlijk starten half juni. Dan is er 1 post open. In de weekend zijn er 3 posten open, namelijk de 1, de 2 en de 6. Maar vanaf 1 juli starten we eigenlijk alle posten open. Dat zijn er 6 hier in Bredene. En die zijn eigenlijk open vanaf 10:30 tot 18:30. Dat wil niet zeggen dat wij pas toekomen om 10:30 en weer al weg zijn om 18:30. Dat wil eigenlijk zeggen dat de post open is, klaar, dat we de dienst garanderen vanaf 10:30 tot 18:30. Gebeurt er natuurlijk iets een beetje voordien of een beetje achteraf. We zijn nog altijd op het strand, maar we zijn dan eigenlijk bezig met opzetten of afruimen. Dus de dienst wordt eigenlijk gegarandeerd van 10:30 tot 18:30.
1: Raden jullie mensen ook aan om in die tijden te zwemmen?
2: Ja, klopt. We gaan ook duidelijk aangeven wanneer de dienst afloopt. Dus om 18:30 gaan we een duidelijk signaal geven aan de baders die nog in het water zitten. Dat iedereen duidelijk weet van oké, nu is de dienst voorbij. Maar dan gaan de mensen ons wel nog zien opruimen en we zijn nog altijd op het strand tot, ja, dat zal ongeveer 7:15 zijn. En dan zijn we volledig weg van het strand.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: WhatsApp Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Jouw zomerradio. Nieuws en info. Op 105.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemiddag.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Anne Pauwels.
2: Ik heb vrij veel ultieme zomerhits, dus ik vond het een heel moeilijke vraag. Maar ik ben super blij dat ik kan kiezen voor Texas Hold'em van Beyoncé. Het katapulteert mij direct terug naar mijn reis naar Rome 2 zomers geleden. Waarin dat mijn beste vriendin en ik ook een alternatieve, op de bots, vrij intuïtieve videoclip hebben opgenomen. En overal in Rome. Zowel aan de rivier, als aan de Tiber, als gewoon midden in het centrum, als aan ons hotel, als aan ons huis. Dus breng mij instant terug naar daar. This ain't it.

0: 3 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.
1: Zomerradio Noordzee.
0: De hele zomer lang.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Manifiesta!
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
5: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog was er opnieuw één in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gillis. Journaliste Katrien Salens.
3: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
2: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken, dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: 24 uur per dag. Zomerradio.
1: Op 105 FM.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
4: Oh, ik hou van u, oh, ik hou van u.
1: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
7: Radio Noordzee.
8: Nieuws en info.
9: Nieuws en info.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: De zomervakantie loopt op zijn einde en dat betekent dat er ook een einde komt aan Oostende-koersen. Niels Doet van Toerisme Oostende is er komen bijzitten voor informatie over die laatste Oostende-koersen.
2: Vandaag vindt de allerlaatste dag van Oostende Koersen plaats. Heel de zomer lang was er op elke maandag wel een fantastische drafrennen te bezichtigen en te bezoeken. Dus hopelijk zijn er heel wat mensen al langs gegaan. Maar ook vandaag nog is er een mogelijkheid om de drafrennen mee te nemen. Er zijn 5 galoprennen vandaag die op de planning staan. 3 drafrennen, dus een heel gevulde agenda. We gaan van start vanaf 16 uur gaan de deuren open. En eindigt om 11 uur vanavond. Maar eerst tussendoor krijg je ook nog heel wat toffe optredens van artiesten voor de boeg.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4.

0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: 24 uur per dag Zomerradio op 100.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteke, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteke garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteke. Dieteke accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Melanie de Jong.
2: Mijn favoriete zomerhit is de Macarena van Los del Rio. Ik vind het niet alleen een zalig dansnummer, waar ik zelf meermaals op gedanst heb op feestjes en fuiven. Zelfs nu nog 30 jaar later is het nog steeds een succesnummer, dankzij de eenvoudige choreografie die wereldwijd gekend is, maakt het eigenlijk dat nummer dansbaar voor iedereen, zelfs voor de minder geoefende danser. Dankzij de Spaanse vibes geeft mij dat direct een instant zomergevoel, doet mij dat denken aan zon, zee, strand. Maar het was ook een wereldhit in 1996 en toen deed ik een vakantiejob in een chocoladefabriek waar ik wel goede herinneringen aan heb. Ik heb daar toffe mensen leren kennen, het was een fijne werksfeer. En toen wij de fabriek binnenkwamen stond de radio op en dat nummer werd vaak gedraaid. Ja, mooie tijden, leuke herinneringen.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Nieuws en info. De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in Staf Versluiscentrum, waar beats en muziek centraal staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
3: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
2: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. De zee was nog nooit zo warm als nu, gemiddeld 21,1 graden. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateerde van maart 2 jaar geleden. Oorzaak is de klimaatopwarming. Maar ook weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor warmen de oceanen nog verder op. En dat zorgt dan weer voor meer stormen en regenweer. Maar ook de impact op de natuur is groot. Denk maar aan koraalriffen die afsterven. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. En toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Maar ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
2: De wedstrijd begint om 8:30. In de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost 15 euro. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor

0: 6 euro. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, me gusta la guitarra, me gustas tú, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

0: Het is nu 8:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.

festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Nieuws en info.
1: Casino Middelkerken lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, dan gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onijn dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van de Hoek van de Cel Vermiste Personen.
3: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, hè, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
2: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

woensdagavond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee. Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.
1: Jantje Verlot, zijn moeder was Belgisch. Van vader in Rwanda kreeg hij zijn donker vel. Ze lieten destijds zo'n kind niet leven, een bastardkind als dit kommer en kwel. Stond misschien in de sterren geschreven.

meer vernomen. En vader zal hinder voor zeker vermoord. Jantje verlot, hij groeide en bloeide.

Straks naar scholen, onze zwarte prins door weer en door wind. Tot op die onzalige late namiddag, het was God lieve heren zo'n zware klap van die veel te haastige auto. Want die

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

chargée cognac. Cognac, cognac. Café, café.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

De Ponyclub Jong Spermali Ruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippenhof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info vind je op jongspermaliruiters.be.

0: Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onijn dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van de Hoek van de Cel Vermiste Personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, hè, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

Festival gaat door in Oostende op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein aan de Nieuwe Stad in Oostende.

0: 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is De Haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.